0: fietste en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de 2 zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de 8e finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Kink. Dit is het station van...

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
1: Kink.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgen nacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: gaat niet om Get You Down. Het gaat er ochtendshow om Get You Up. Tijd om wakker te worden. Sam Vendoorien, goedemorgen. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
0: Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden met de Noon, onze ochtendshow van de Nederlandse Radio van maandag 29 juni. Dank allereerst aan Jim, die vorige week een paar dagen de honneurs waren, terwijl ik in Zeeland zat. De dag begint vandaag frisjes, maar al snel breekt de zon door. Wordt vanmiddag 27 graden. Dat is heel warm, maar niet zo warm als vorige week. En het is zonnig tot deels bewolkt.

Hij staat deze zomer nog op Pukkelpop en Lowlands. Violent Grohl, nieuwe single uit KXL, heet Bug in the Cake. Hallo, goeiemorgen. Het is vol op festivalseizoen. Afgelopen weekend was Jera on air. Ik was zelf op Concert at Sea, dus niet per se muziek die je bij Kink verwacht, maar ik presenteer daar, dus dat is iets wat ik ook over te doen. Pinkpop hebben we natuurlijk net gehad. Komend weekend Rock Werchter, ook bij Kink. We hopen zoveel mogelijk live uit te kunnen laten horen, dus hou ons goed in de gaten. En voor je weet is het ook wel tijd voor de Zwarte Cross. En deze week in de ochtendshow maak je kans op dagtickets. Vandaag maak je kans op tickets voor de donderdag van de Zwarte Cross, met onder andere de Vaccines en Within Temptation. Ja, yeah. Moet je doen dan? Nou, heel simpel. De Zwarte Cross, toch een beetje de boerenroots, dus een agrarische bende. En dan denk je snel aan boerderijdieren. Denken we in dit geval aan de prijzigheid, jazeker. Zodra de King prijzigheid voorbij komt, gelijk een bericht sturen. En ga je misschien grotig naar de...

0: Frankrijk, gevolgd door Interpol en Metallica. Kink.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
9: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
12: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
15: Mooi van Ethos.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen...

0: kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal meldingen van vergiftiging door inspuitbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten de mensen het afslankmiddel zonder een arts te raadplegen. Het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld moet zwaarder worden bestraft. Nu staat er maximaal 25 jaar gevangenisstraf op, maar het kabinet wil dat verhogen naar 30 jaar of levenslang. In Canada is een ronde verder op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-0 van Zuid-Afrika. Het doelpunt viel diep in blessuretijd. Het betekent dat Canada de volgende tegenstander wordt van Nederland als dat vannacht van Marokko wint. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 bij de A-Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer. File. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Strandnulde. Een half uur vertraging door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht.
3: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves.

Interpol in november samen met Block Party in Avas Live. Dat is een Kink Presents-avond, 17 november om precies te zijn. En dan vermoed ik dat deze ook voorbij komt. Evil hoorde je bij Kink. Zo, 7:08. Goedemorgen. Ik was, even kijken. Na dinsdagochtend een paar dagen vrij was ik poos niet in het pand geweest waar Kink zit. En ik kom vanochtend hier weer binnen. Ik denk, jee. Ja, er zijn van die dagen dat je denkt, oh ja, waarom hangt er eigenlijk geen airco in dit pand? Gelukkig wel in de studio, dat moet ook. Want we hebben hier allemaal apparatuur staan, allemaal knopjes en dingetjes. En tweeledig, als het hier te warm wordt in de studio, dan is het A niet goed voor de mensen die hier staan. Want er staan allemaal apparaten te blazen. En B, ook voor de apparaten zelf, en die gaan dan ook over de nek. Dus in de studio hebben we echt tering goede airco. Dus ik verwacht eigenlijk dat vandaag alle vergaderingen en alle korte momenten en gewoon al het werk wat wordt gedaan buiten de uitzending om, dat we dat vandaag allemaal in de studio doen. Dus dat we met z'n allen hier gaan zitten. Lijkt mij het aller fijnst. Oh man. Begonnen in het boek van deze man, over deze man eigenlijk, door Ronald Gippard. Lekker hoor. Blauwzoon hoor je nu bij Kink. Zometeen Aerosmith. Eerst dus Promises of No Man's Land. Blauwzoon.

issue 8 voor 7. Ja, en dit begint met een... Oké, dit kan alles zijn. Ja, als je nummer kent, dan weet je wat het is. Maar op een gegeven moment dan komt die gitaar erin en hoor je in één oor op slag welke band dit is. Let op.

0: Dat komen er zo aan. Foo Fighters, Jack White en The Smiths hoor je binnen nu in een paar minuten op Kink. Gelijk erachteraan. Dat bepaal jij. Waarmee begint jouw maandag pas echt lekker? Wat kan ik voor je draaien als Kink start? Nou, kun je me heel makkelijk laten weten. Pak je telefoon erbij. Open de Kink-app, druk op de contactknop en zeg mij, wat zou jij graag willen horen?
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar.
14: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos. 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strandnulde. 7 kilometer file door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijland. 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
5: Kinkstart, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

0: pak er 10 van.
1: Ik wil zeggen 9, maar inmiddels is het 10 minuten over 7. Goedemorgen, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
1: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
1: Ivo is erbij. Die komt, koud. Die is net terug van Jera on Air.
4: Morgen, radiobaas. Jera is weer in de pocket. Nu snel wassen en ompakken voor Werchter. Maar even, hè, wat een shout-out moeten we toch geven aan het dorpje IJsselstein. Als je op een dorpje van 2000 inwoners 1200 vrijwilligers weet te regelen die een fantastisch festival neerzetten en ervoor zorgen dat wij met z'n allen een geweldig weekend hebben op Jera, dan ben je gewoon goud waard.
1: Nou, dat is lief. Iedereen die nog een beetje mistig van Jera terug is, hopelijk heb je net zo'n mooi weekend gehad als Ivo. Ook iemand is erbij, die genoot heel erg van de nieuwe Jack White die je net hoorde. Wat een show, zegt hij, op Best Kept Secret een paar weken geleden. En Xander vraagt zich af of hij de temperatuur in het klaslokaal wat beneden kan krijgen vandaag. Onder de 30 zou al fijn zijn. Ach, ja. Ja, het weer vandaag valt op zich wel mee. Maar de gebouwen, daar hangt natuurlijk toch heel veel hitte van de afgelopen dagen. Dus je nu inderdaad na een weekend weer op school of op werk komt. Ja! En vandaag is het volop zonnig. Het blijft wel... Dit klopt niet. Wat hier staat, is het weerbericht van vrijdag. Dat is niet, het is niet bloedheet en 40 graden. Ga weg. Ik pak even snel een ander weerbericht. Waarom lees ik dit echt? Man. Oké, hier heb ik een weerbericht dat wel klopt. Mijn systeem is een beetje achter.

0: Smith bij King Cam, Big Mouth Strikes Again. Even kijken in het nieuws. Dit is wel interessant om even in de gaten te houden. Als huiseigenaar. En zeker wat je dan misschien nu wel merkt. Als je geen airco hebt of de isolatie is slecht. Dat het echt heel, heel heet is bij je thuis. Een woning met een slecht energielabel kost je niet alleen meer aan stook- en koelkosten, maar ook een hypotheekrente. Want steeds meer banken rekenen voor huizen met label E, F of G een hogere rente bij de hypotheek dan voor energiezuinige woningen. En bij een gemiddelde hypotheek kan het oplopen tot zo'n €16.000 extra over 30 jaar. Dat is toch een. Voor dat geld zou je een airco kunnen aanleggen. Als je dus verduurzaamt en een beter energielabel haalt, bespaar je niet alleen op je maandlasten, maar ook de woning stijgt natuurlijk flink in waarde. En ik weet niet of je allemaal een ontbijt achter de kiezen hebt. Ik wel, mijn bakkie kwark met kruisli is inmiddels op. En toch kreeg ik hier trek van. Dat is niet gezond, denk ik, op maandagochtend 7:15. Maar goed, in Maasbracht is tijdens de havendagen gisteren een wereldrecord gebroken voor de langste frikandel ter wereld. Er is een frikandel gebakken van 41,45 meter. Dat is 20 meter meer dan het oude record. Dat zou wel iets minder kunnen. Voor de stunt werd een speciale frituurpan van ruim 42 meter gebouwd. En hielpen tientallen vrijwilligers mee met het frituren. Je kon ter plekke een stukje van de frikandel kopen voor het goede doel. In totaal bracht de actie €65.000 voor het KWF-fonds. Alleen de eerste meter al was goed voor €32.000.
1: Goedemorgen. Dit is jouw kickstart.
0: Robin, goedemorgen.
2: Hey, Michiel, goedemorgen.
0: Jij gaat vandaag op karakter.
2: Ja, zeker. Ik weet het. Het is nodig.
0: Vertel, want je hebt gisteren wel iets tofs gedaan.
2: Ja, wij zijn eigenlijk last minute naar het Lice Slice Festival in Antwerpen geweest.
0: Kijk.
2: En dat was fantastisch.
0: Ja, ik zie uit je bicht even de visser. Lekker zo. Ja, was fijn weer ook. Gewoon geen gezeik met buien of zo, weet ik veel.
2: Nee, het was goed te doen.
0: Top.
2: En lekker halve litertjes en het zonnetje. En even de visser, Miles Kane. En was hoogtepunt met Geef natuurlijk.
0: Ja, het was een King Presents avond in België. Vanavond is het weer en vanavond is King Presents Iron Maiden. Ja. Ook bij Live is Live. Maar goed, Nick Cave, jij zegt koning, priester en halfgod.
2: Ja, halfgod is misschien wat overdreven. Een hele god mag ook. Ja,
0: okay.
2: Het was fantastisch.
0: Ja, Robin, ik hoor al zo vaak van mensen die ik ook heel hoog op zitten dat Nick Cave live zien echt een soort van kerkdienstachtige ervaring is. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En, ja, dus gisteren ook weer niet.
2: Michiel, ja. Dat moet je echt eens doen.
0: Okay,
2: en zorg dan dat je er een beetje van voor staat. Dan komt hij zo binnen.
0: Okay.
2: Fantastisch.
0: Okay, ik ga het onthouden. Ik ga jou, want je zegt, dus last minute dat gedaan. Vandaag een klein beetje op je tandvlees aan de slag. Of de tanden op elkaar. Ik draai voor jou Nick Cave als kingstart. En wens jou een mooie maandag. Vol herinneringen aan een prachtige zondag.
2: Komt helemaal goed. Dankjewel. Kingstart.

0: Kink, 4:30. Goeie maandagmorgen. Hey. Marijke, die woont in Zeeland, die vraagt of ik ook een fijne tijd heb gehad in het pittoreske Zeeland. Jazeker. Ik was afgelopen dagen op Contre at Sea. Dus niet per se. Als je het tegenover een Jera on Air is, niet echt per se het grootste kinkfestival natuurlijk. Integendeel. Maar ik presenteer het sinds jaar en dag en het is daar altijd een warm welkomen. Het was wel even spannend, zegt ze, met die blikseminslag. Ja, dat is waar. Het was zaterdag, het terrein was net open. Toen sloeg de bliksem erin en alles klapte eruit. Toen was het eventjes onduidelijk, maar met een kleine vertraging is alles toch begonnen. En niks aan de hand. Zij zat, laat ze weten, tijdens die bui in Middelburg. Dus weet wel hoe erg het tekeer is gegaan. Nou, en ook hier, ik was dus hier als in waar ik woon en werk. Dat is Hilversum. Daar was ik de afgelopen dagen niet. Maar ik fiets net van huis naar werk. Hallo, daar ben ik dan. En de hoeveelheid takken en ook doormidden geknapte bomen en zo overal. En heel veel auto's met allemaal deuken in de motorkap. Want het heeft hier ook gigantisch gehageld. Daar zal Hilversum niet uniek in zijn. Misschien heb je er ook last van gehad. Maar ze hebben lekker huis gehouden, hè, die weergoden. Atenooien, jongen. Atenooien. Goed, heel wat anders. Want waar we dan nu terugblikken op Jera on Air en komend weekend genieten van Rock Werchter, daar is Kink ook bij aanwezig, is het over 2 weken alweer hoog tijd voor
1: Kink. Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kink Prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines. Maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross.
0: Vroom vroom, vandaag in de aanbieding tickets voor de donderdag. Within Temptation en The Vaccines. Dan hebben we het dus over donderdag 16 juli. Kun jij en wil jij die dag in Lichtenvoorde genieten?

0: een dagje Zwarte Cross op kosten van je vriendjes van Kink? Nou, blijf luisteren. De Kinkprijzigheid komt gegarandeerd vanochtend nog voorbij. Net zoals zometeen Nothing But Thieves en Jimi Hendrix.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Half acht. Kink. AMD Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmedicatie is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot 150. Het vergiftigingscentrum van het UMC Utrecht maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmiddelen vaak niet zijn goedgekeurd. 4 dagen na de aardbevingen in Venezuela hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar dat zal naar verwachting nog flink stijgen. En Nederland moet tegen Marokko minder kansen weggeven dan ze in de groepsfase deden. Volgens bondscoach Ronald Koeman ging er veel goed, maar waren de 4 tegendoelpunten te veel. Nederland-Marokko is vannacht om 3 uur. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
16: Dit is even de hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12. De naar richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging. Tussen knooppunt Paugraven en knooppunt Valburg 17 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en Knoopend Hooipolder een half uur vertraging in 6 kilometer file.

7, 10 over half 8. Wim die stuurt een bericht met de kink met de vraag: je draait allereerst een duimpje omhoog. Dus, wel, zo. Je draait vandaag veel oude goede nummers. Hoe komt dat zo? Ik heb geen idee. Is het, ja, die Jimi Hendrix was al een klassieker. En verder valt het wel mee, toch? Maar ik zou zeggen, ik draai met liefde goede nummers. Als ze nou per se allemaal heel oud zijn, dan wil ik hem niet. Dit was nagelnieuw, Nothing But Fees, om maar wat te noemen. Ja, de Kinkprijs rijdt dus deze week voor de Zwarte Cross. De donderdag van de Zwarte Cross vanochtend. Deze hele week in de ochtendshow komt de geit voorbij met tickets voor een dag Zwarte Cross. Op de donderdag onder andere de Vaccines en Within Temptation en natuurlijk de stunts. En alle gekkigheid die je van de Zwarte Cross mag verwachten. Donderdag 16 juli, als je daarbij wil zijn, luister dan. Extra aandachtig, als de geit voorbij komt, gelijk een bericht sturen. Dan ga je misschien gratis een dagje naar de Zwarte Cross. Komend weekend is het tijd voor Rock Werchter. Kink is daar weer bij. Donderdagmiddag al is Stefan Koren op het terrein. Dan hoor je zijn programma tussen 3 en 6 daar vandaan. Jim gaat ook mee. Dus Jim en Stefan vanuit Werchter. En net als voorgaande jaar is het gewoon een beetje afwachten. Kijk, tijdens die uitzendingen, als we op een gegeven moment kunnen uitzenden, dan laten we het horen. Maar je hebt natuurlijk ook van die grote headliners, waarbij je soms wel, soms niet een mededeling krijgt. Het mag op de radio. Bijvoorbeeld donderdag staat The War on Drugs daar. En als we dat mogen uitzenden, die beginnen uit mijn hoofd 8:15, dan doen we dat. Dus hou goed de Kink-app in de gaten en onze socials. Op het moment dat wij te horen krijgen dat we iets mogen uitzenden, dan doen we het en dan laten we het gelijk eventjes aan je weten, zodat je niks hoeft te missen van mooie live muziek op je radio. Wat je ook niet hoeft te missen, is de uitleg waar de uitdrukking. Ik ga de uitdrukking nog niet verklappen. Maar een uitdrukking die je echt nog een keer hebt gebruikt over mensen met heel veel geld en waar het precies vandaan komt. Een beetje morbide is het wel. Je hoort er alles over 4 minuten in Ik Was Vandaag Jaar Oud. You.

0: Ik was vandaag jaar oud.
1: Elke dag rond kwart vraag word je net even een stukje slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. En vandaag is dat omdat je erachter komt waar een uitdrukking die je vast al eens een keer hebt gebruikt, waar die eigenlijk op slaat, waar die vandaan komt. Sam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Eigenlijk al een paar jaar geleden, maar ik was 12.
1: Ik ben 50. Ik loop iets achter op je. kun je nog herinneren, want je klinkt iets ouder dan 12. Of je hebt vroeg de baard in de keel.
2: Ik ben inmiddels 20.
1: Ja, zie. Hoe weet je nog hoe je hier achter kwam destijds?
2: Het was in een museum, openluchtmuseum. En daar vertelden ze over de vroege middeleeuwen en alles erop en eraan. En dit kwam ook wel toepassing.
1: Ja, prachtig. Jou, ik was vandaag je oud, betekent, gaat erover, waar komt de term stinkend rijk zijn vandaan? Vertel maar, ik vind het een mooi verhaal.
2: Ja, eigenlijk komt de term stinkend rijk of rijke stinkend uit de vroege middeleeuwen. Dat de rijke mensen mochten in de kerk begraven worden. Althans, die keuze hadden ze. En op een gegeven moment begon het te stinken in de kerk. En daar kwam de term vandaan. De rijke stinkert.
1: Ja, het plebs, dat werd natuurlijk gewoon buiten begraafplaats. Maar je ziet het nog steeds. Als je een hele oude kerk binnenloopt, zie je allemaal, dan loop je over de graven heen van de mensen die meer geld hadden. En ja, als dat niet goed wordt gedicht, dan gaat het op een gegeven moment natuurlijk ontzettend. Wat zal dat? Misschien is dat wel de reden waarom mensen allemaal pepermunt zaten te eten bij de kerkdienst. Om een beetje de geur. Maar inderdaad, wat goed. Rijke stinkend komt van de geur van ontbindende, rijke, dode mensen die in de kerk werden begraven. Wat een prachtige. Ik was vandaag geen oud, Sam.
2: Geen probleem.
0: Ik was vandaag jaar oud.
1: Mocht je er ook eentje hebben, een ontdekking waar een uitdrukking vandaan komt, of een mooie lifehack, of whatever. Als er maar een feitje is waarvan je weet, ik denk dat ik iemand hier wel eventjes positief kan verrassen. Van, joh, wist je dat niet? Nee, wist ik niet. Ik was vandaag hier toen ik erachter kwam. Laat het dan zeker eventjes weten. Spreek hem in met de KingCap. Of tik hem in, dan bel ik je terug.

Dinsdag, goedemorgen. 8:05. Vandaag is het wel zomers warm, maar even normaal. Vrij zonnig, ook de stapelwolking blijft droog. Temperatuur 22 graden op de Sande tot 28 in Limburg. En er is nieuwe muziek, Phil & Nell met

0: Goedemorgen. Maandag beginnen met koffie voor je oren en de beste alternative rock op de radio. Zometeen Deep Purple, Placebo. Maar dan de band Placebo. Niet het liedje, dit is het liedje Placebo. Ingewikkeld dit. En jouw kans op tickets voor de Zwarte Cross als je blijft luisteren.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt. Dat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Os richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
15: Oh, maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: Een maand geleden deed Erik Carton weer een mooie editie van de King Gitaar heeft op 100. Dit is in mijn hoofd nog een van de meest legendarische riffs ooit. Smoke on the Water van Deep Purple bij King.
1: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op maandag 29 juni. Het is 12 minuten over 8. En...
2: zonnebril weer!
0: Ja, hartstikke zonnebril weer. Zonnig en droog en niet zo achterlijk taf is heet. Ook wel eens lekker. 22 graden op de stranden tot 28 in Limburg. Is een stuk beter te hoofdstukken. Misschien koelt je huis vandaag wel af. Wie zou dat zeggen? Dat zou het wezen, hè? Waarschijnlijk niet op de bucketlist voor vandaag zwemmen in Australië. Ik vond het wel een opvallend bericht. 70 stranden in de buurt van Sydney worden voortaan permanent bewaakt door drones die haaien in de gaten moeten houden. Er zijn opvallend veel haaienaanvallen dit jaar. Waaronder ook enkele met dodelijke afloop. Dus de drukste stranden worden als eerste uitgerust met een drones dus. Daarnaast test Australië AI om haaien sneller en nauwkeuriger te herkennen. Hi, ik ben een haai en ik ben een AI. Ik heb zelf geen tatoeage. Ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. Maar een regressie-expert beweert dat je tatoeage iets over jezelf zegt over een vorig leven. Als je een zwaluw getatoeëerd, was je misschien vroeger een zeeman. Egyptische symbolen, dan ben je misschien een farao of een hoge priester geweest. Oké. Ja, heb jij een tatoeage? Kijk ernaar en probeer jezelf eens voor te stellen. Wat zegt mijn tatoeage over mijn vorige leven? Wat heb je op je lijf getatoeëerd staan en zou iets kunnen zeggen over wat jij in een vorig leven hebt uitgevreten?

0: En anders weet je bij deze de bekendmaking van de nieuwe Kink XL. Welk nieuw nummer hebben we bij Kink uitgekozen om op een podium te plaatsen en deze week extra vaakheid te laten horen? Het 8e album van deze band komt eraan. Het gaat heten Surface Echo and Sound en herbergt ook de vorige Kink XL van ze. Dat was Call It In. Elektronisch producer Blank Mass heeft zich niet echt druk bemoeid met dit album. Dus een wat meer ouderwets geluid richting de gitaren lijkt in het verschiet voor Editors. Ze stonden op Pinkpop, doen volgend jaar Kink Presents Editors in de Ziggo Dome. En de nieuwe single The Rush is komende week de Kink XL. Kink XXXL.
1: Nothing hurts like the wall. Hey, this is Tom.

0: nieuwe single van Editors heet The Rush. En hoor je komen dus extra vaak bij Kink. Een regressie-expert beweert dat je tatoeage iets zegt over je vorige leven.
1: Oké.
0: Nou, daar komen heel veel berichten op binnen van mensen die dan een tatoeage laten zien en die denken, wat zegt het over mijn vorige leven? Timon stuurt een foto van zijn arm met onder andere een haai. Nou, kennelijk was ik in mijn vorige leven een haai in Australië. Ja, bespied door drones, zoals ik het nieuws zet. Geert heeft het logo van Pinkpop op zijn bovenarm. Zo. Kennelijk was ik Betty Boop in mijn vorige leven. Ja, daar lijkt ze wel een beetje op, hè, die Pinkpop-pop. Arjan heeft een tattoo van zijn sterrenbeeld leeuw op zijn pols. Was ik dan een leeuw? Een Wommie stuurt een foto van zichzelf. Die zit echt onder de tatoeages. Van boven naar onder. Eén grote afbeelding. Ik zeg, ja, lekker dan. Heb je even. Ik denk dat ik schizofrenic was in mijn vorig leven. Want ik heb zoveel staan. Ja, geen idee. Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt een heel bijzondere tatoeage op jouw... wat is het? Op je hiel?
2: Ja, maar joh, ja.
0: Ja. Kun je omschrijven, je hebt dus een foto meegestuurd. Ik vind het een heel grappig tatoeage. Wat is het?
2: Ja, de helft van een tatoeage die ik met mijn zus deel, als we allebei onze hielen tegen elkaar aanplakken, dan zie je een verbinding met een blikjestelefoon.
0: Ja, je hebt een heel simpel poppetje, echt zo'n stokpoppetje, die een blikjestelefoon vast heeft. Dus een blikje met een touwtje eraan. En dat vind ik dus heel mooi. Want jij stuurt erbij, ik was vroeger de uitvinder van de blikjestelefoon in mijn vorig leven. Maar het verhaal is dus jij hebt zo'n poppetje met een blikjestelefoon en je zus heeft er ook een, maar dan met het blikje aan de andere kant. En als je dan samen bent, doen jullie de hielen tegen elkaar?
2: Ja, dan heb je de telefoonverbinding. Ze woonden eerst aan de andere kant van het land en dat was onze connectie, te zeggen.
0: Nou, dat is superleuk. Oké, okay, maar goed, in een vorige leven was jij de uitvinder van de blikjestelefoon. Bij deze, als die regressie-expert gelijk heeft, dan zeg je tatoeage iets over je vorig leven. Of je werkte in een conservenfabriek. Was even met blikjes in de weer, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Hallo, mooie tatoeage. Dankjewel.

0: 4 voor half 9, maandagochtend, 29 juni. En het prachtige On Melancholy Hill van Gorillaz bij Kink. Wel leuk trouwens dat zo'n nieuwsbericht, een regressie-expert zegt dat je tatoeage iets zegt over jezelf in je vorige leven. Heel veel foto's oplevert van tatoeages van kinkluisteraars. Ook heel veel mensen die dat niet hebben trouwens. Hè. Het is zeker niet zo dat een soort van verplichting is om naar het station te luisteren. Daar zou ik mijn oren ook dicht moeten doen. Ik heb ook geen tatoeage. Maries die zegt inderdaad, ik ben een schonerij. Geen tattoos, volledig blanco. En in het kader van, als de regressie-expert zegt dat wat jouw tattoo zegt over je vorig leven, stuurt Jan, ik heb geen tattoos, dus vroeger was ik niets. Oké. Maar er komen ook heel mooie plaatjes binnen. Okeis, die heeft een prachtig gestileerde koorddanser, waarbij de balanceerstok en het koord een heel mooi symmetrisch lijnenspel volgen. Ik was dus koorddanser, zegt erbij. Ja, duidelijk. Jeannette heeft een grote bos. Ja, het is geen bos bloemen. Het is iets met bloempjes, plantjes, blaadjes op haar schouder. Ze zegt, ik denk dat ik vroeger Klazien uit Zalk was. Die is wel dood, toch?
1: Kijk hoor. Klazien uit Zalk.
0: Oh ja, die is al. Nou, die is maar een poosje voicemail staan hoor. 5 juni 1997. Nee, dan zou het best kunnen zijn dat je in een vroege leven Klazien uit Zalk was. Dat je nu terug bent gekomen met een kruid op je schouder. Hartstikke goed. 8:58. Goedemorgen, Kink Alternative Rock Radio. Waar je zometeen de Black Keys hoort, Simple Minds en, ja, de Kinkprijzigheid kan elk moment voorbij komen. Als je hem hoort en je stuurt een berichtje, dan maak je kans op 2 tickets voor de donderdag van de Zwarte Cross. Donderdag 16 juli ben je dan welkom in Lichtenvoorde voor onder andere The Vaccines en Within Temptation. Dus de Kinkprijzigheid komt elk moment voorbij. Hoor je hem, stuur gelijk een bericht en ga gratis naar de donderdag van de Zwarte Cross. Kink.
2: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
3: Kink. Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299.

0: euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Half negen. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, meldt Omroep Gelderland. Het is alleen onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er verder door in de problemen komt. Jeugdzorg wil meer pleegouders hebben, want het zijn er nu te weinig. Veel mensen stoppen ermee, waardoor kinderen die hulp nodig hebben nergens naartoe kunnen. Er is al jaren een lange wachtlijst. En in Oostenrijk is een grote reddingsoperatie aan de gang. Door modderstromen na zwaar onweer zijn honderden toeristen vastkomen te zitten in het Kaunertaal, vlakbij Italië. Ze worden met legerhelikopters geëvacueerd. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen en dat duurt tot 17 juli.

0: Zullen we vandaag met z'n allen naar Gent? Het museum van de Universiteit van Gent is vandaag gratis en extra lang open, omdat de penisplant in bloei staat. Dat is een vrij uniek ding. Het duurt 72 uur. En doet het pas na 10 jaar. Daarna komt hij ongeveer eens in de 3 jaar tot bloei. Dus het is een vrij unieke gebeurtenis. Dus de penisplant, ja, lijkt op een piemel. De officiële naam is de reuzenaronskelk. En de plant staat bekend om de stinkende geur van rottend vlees, waarmee die vliegen aantrekt die de planten bestuiven. En dat kun je... Ja, je zou kunnen voorstellen, kom, we gaan vandaag lekker met z'n allen naar Gent. En dan gaan we ruiken naar een plant die in de volksmond naar een piemel is genoemd en stinkt naar rottend vlees waar vliegen op afkomen.
1: Nou, deze week op King.
2: Kans op kaarten voor de Zwarte Cross.
0: Ik vind het wel een hard sell, hoor. Ik moet mezelf tegenhouden om niet in auto te stappen.
3: Met Julia.
0: Hey Julia, het is Michiel van King. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, hoe is het?
3: Ja, helemaal goed. Nou, wij zijn onderweg op vakantie.
0: Wat zeg je nou?
3: Wij zijn onderweg op vakantie.
0: Wat, nu al?
3: Ja.
0: Wie is jullie en waar gaan jullie heen?
3: Wij gaan naar Italië.
0: Belachelijk.
3: Met mijn vriend Mark, ja.
0: Ja, oké. Okay, maar hoe lang ben je weg dan?
3: 2 weken. We komen vlak voor Zwarte Cross terug.
0: Ah, ik denk al. Want anders is het een... de dinsdag voor de Zwarte Cross terug. Hartstikke goed. Ik heb hier 2 tickets voor de donderdag van de Zwarte Cross. Met onder andere de Vaccines en Within Temptation. En wat mij betreft plakken jullie nog na 2 weken Italië gewoon een dagje lichte vooraan vast.
3: Dat lijkt me heel erg leuk.
0: Nou, bij deze, je gaat naar de Zwarte Cross.
3: Ja, toppie. Dank je wel.
1: Deze week bij King. Tickets voor de Zwarte Cross.

0: Ta, Less Than a Party en Big Dog, 10 voor 9. Zometeen Mick Hummel op je radio. Erik is een weekje met vakantie. Daar is hij niet vaak, maar het is even niet... Net, ongeveer net zo zeldzaam als het in bloei staan van de penisplant... is Erik Kortom die met vakantie is. Of enigszins een en ander verband met elkaar houdt, dat weet ik niet. Dat zal ik hem bij thuis met me vragen. Zo, hoeveel vakantie had, hou eens meer pijp. Maar Mick is zometeen op de radio 3 uur lang. Voor die tijd eerst Veenstra vertelt. Verhaal achter een kink klassiek. Echt een klassieker uit de jaren 80 dit keer. Omdat de zanger en de schrijver van het liedje, Colin James Hay, ook wel Colin Hay, jarig is vandaag, 73 jaar. En Colin Hay is de zanger van Man at Work.
1: Veenstra vertelt.
0: In 1981 bracht de Australische band Man at Work de single Down Under uit. Een mega succes. Nog steeds kun je het liedje nu opzetten en zingt de halve wereldbevolking het gewoon mee. En dat succes was het toen ook al. En dat was ook gelijk merkbaar voor de band zelf. Na het succes veranderde alles voor ze. En dat merkten ze. Colin Hay, de frontman, had het daar ook wel eens lastig mee. Op een gegeven moment realiseerden ze zich ook... Jee, dit is echt een wereldhit. Alles verandert vanaf nu. We zullen nooit meer gewoon zomaar over straat kunnen lopen. Zonder herkend te worden. Nooit meer even normaal een winkel in. En iedereen wil ineens wat van je. En dat is te gek, want weet je, uiteindelijk ga je daarvoor. Je wil dat zoveel mogelijk mensen je muziek horen. En je wil er van rond kunnen komen. Maar wanneer is het te veel? Wanneer wordt het te veel druk om mee om te gaan? Het werd te veel druk. Colin Hay begon te drinken. Het ging niet fout, maar hij merkte wel... dit gaat wel heel erg hard. Na een dag vol aandacht... van alle kanten van de hele wereld... s'avonds alleen in bed liggen... alleen tussen de lakens... en dan nog die onrust voelen. De onrust van het verwerken wat er die dag is gebeurd... maar ook toch weer... wel weer herkend en aangesproken willen worden. Een soort van verslaving wordt het haast. Dus dan weer... bed uit, naar buiten en drinken. Om op die manier een beetje al die prikkels proberen te verdoven. Waren ze er klaar voor het grote succes? Inmiddels is alles goed gekomen. In 1983, 2 jaar na hun wereldhit Man at Work... was het nog de vraag, ben ik hier klaar voor? Am I up for it? Of is dit nieuwe leven, deze nieuw gevonden roem, echt een gevalletje overkill?

0: Zowel Robert als Maurice die dan te denken aan die prachtige akoestische versie uit de serie Scrubs. Prachtig liedje ook. Dit is best wel een geproduceerde 80s jam zo, maar in de basis echt een heel mooi liedje. Overkill van Mad at Work is in Fans en Verteld. Zometeen Mick Hummel.
1: Hallo.
0: Hallo Mick.
1: Wij zijn het, hè? Man at Work. Hier zitten we. Ja. Op ons werk.
0: En als we onze bek niet houden, zijn we ook nog overkill.
1: Nou, ik ga proberen niet te veel te praten zometeen.
0: Oké, okay, succes. Mij is nu weer niet gelukt vanochtend. Maar goed, ik ben de baas, ik kan mij uitgeven. Hey, nee, zometeen. In plaats van Erik van de weekje vakantie, Mick met wel de Kink 90s break. Ik heb een cryptische zin.
1: Leuk.
0: Kijk of je zelf weet waar je mee begint zo.
1: Ja, is goed.
0: Ja, oké. Okay. Onder de narcotica werd hij betrapt op het stelen van een kanonskogel. Onder de narcotica werd hij betrapt op het stelen van een kanonskogel.
1: Ja, die zat te doen.
0: Jawel, hè?
1: Jawel.
0: Als jij ook weet welke drie liedjes Mick meteen draait in de King 90's Break, laat het weten. En win...
1: Een kusje op je hoofd is de...
2: King. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis.

0: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje-gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil. En de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knopend Gorkum. 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knopend Ewijk en Knopend Grijsoord. De vertraging is een half uur.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel. Kink. Kink. Kink. 90s Break.
14: 9 uur geweest, tijd voor de Kink 90s Break. En de cryptische aanwijzing met Michiel net was: onder de narcotica werd hij betrapt op het stelen van een kanonskogel. Berichten komen binnen in de Kink van onder andere Maurice, William en ook Ramon die het goed hebben. Onder de narcotica betekent dat je zometeen narcotic gaat horen, inderdaad. Werd hij betrapt op het stelen? Been caught stealing. En die kanonskogel die is van de Breeders.

party anthems uit de jaren 90. Narcotic, Liquido in de Kink 90s break. Daarvoor ook Binkat, Stealing van Jane's Addiction en Cannonball van The Breeders. Elke ochtend om 9 uur is die Kink 90s break hier. Dus ook morgenochtend weer. Hallo met Mick, op de stoel van Erik. Dat zei Michiel net al. Michiel heeft gezegd dat Erik een weekje vakantie heeft. En dat klopt. Dus je moet het bij mij doen deze week tussen 9 en 12. En met Evanescence zometeen, Arctic Monkeys ook en Bruce Springsteen. En eerst de mannen die vorige week nog in onze Kink Live bunker stonden. Dat is die ruimte hier ergens in het pand met die betonnen muren. En bij de avondshow van Jim Volwat zijn daar vaak de beste artiesten die daar live hun muziek ten gehore brengen. Vorige week waren dat de Wodan Boys. Die sessie check je op kink.nl/livebunker. Daar speelden ze onder andere deze track live. Wodan Boys op Kink en Blindsided.

0: Bruce Springsteen bij Kink. Bobby Jean. Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in een absolute Kink classic uit de Zero's. Zometeen hoor je namelijk muziek van Carolina Liar. Ook Florence Road, Kink Future Icon ga je horen. En de Smashing Pumpkins komen eraan.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing.

0: Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Ja, dat kan gewoon. Met Carolina Liar en Show Me What I'm Looking For bij King Alternative Rock Radio. De maandagochtend, de ochtend van de verlichting, zouden we wel kunnen zeggen. De verlichting van die hitte. De hittegolf is eindelijk een beetje gaan liggen. Dus hier bij King op kantoor staan alle ramen tegen elkaar open. Zoals je dat dan doet. Lekker de boel een beetje luchten. Zometeen op King muziek van U2 en ook The Strokes. En omdat die nieuwe week begonnen is, de week van de verlichting na zo'n hittegolf, denk ik dat het nu alweer kan dat je af en toe een beetje gek doet en bijvoorbeeld je luchtgitaar erbij pakt. Mocht je dat nog niet gedaan hebben vandaag, doe dat op deze van Iron Maiden.

Jokes by Kink, Last Night, staat op het album Is This It. Volgens velen is dat echt een van de beste albums ooit gemaakt. Vorig jaar stond hij ook uiteindelijk op nummer 72 in de Kink Album Top 1000. En of dat dit jaar weer zo is, dat bepaal jij eigenlijk. Stemmen kan hè, via kink.nl vorige week ook al, deze week ook nog. En daarna sluiten we de stembussen en ga je uiteindelijk de Kink Album Top 1000 horen. Dus daar zou je bijvoorbeeld ook weer kunnen stemmen op Is This It. Als het goed uitspreekt, van The Strokes. Kink.nl of in de Kink-app, breng jouw stem uit op jouw favoriete albums voor de Kink Album Top 1000. Zou je bijvoorbeeld ook een album kunnen kiezen van Wet Leg? Die hoor je nu bij Kink.

0: Wet Leg on the Chaise Long. En on die Chaise Long zometeen muziek van Green Day of Masters and Men en ook Cracker.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Make
0: Met Of Monsters and Men en Cracker naar Green Day.
17: Boulevard of Broken Dreams.

van Cracker bij Kink Alternative Rock Radio. Waar je zometeen muziek krijgt van David Bowie, van Maxime & Skin. En ook van de man die afgelopen weekend nog zijn eigen festival gooide. Youngblood komt eraan. Maar eerst zit ik op de plek van Erik Corton, die deze week vrij is. Dus hij heeft, dat heb je hem misschien wel eens horen zeggen, een contractuele verplichting. Hij heeft in zijn contract laten opnemen bij Kink dat hij elke show minstens één track van Queens of the Stone Age of Foo Fighters moet draaien. En ik ga dan nu als invaller deze week natuurlijk ook geen contractbreuk plegen. Want ja, ook geen zin in gezeik met Erik Corton. Dus bij deze, de Foo Fighters op Kink. Dit is Window.

0: Misschien heb je de beelden op socials voorbij zien komen van zijn emotionele speech over hoeveel hij van zijn publiek houdt op zijn eigen festival Bloodfest afgelopen weekend. Youngblood hoor je en Suburban Requiem bij Kink. Regine de Kink van Lot, die zegt score, net wakker en nu al Youngblood, thanks. Nou, goedemorgen Lot.
1: Goedemorgen Mick.
0: Goedemorgen, zometeen muziek van Stone Temple Pilots, Florence and the Machine en ook Muse.
2: Kink. Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kinkprijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines, maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Kink.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Oh, ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Muse hoor je bij Kink. In dit geval met Muscle Museum op de maandagochtend van 29 juni. Dat is een mooie datum in de geschiedenis, 29 juni. Op toffe dingen gebeurt op die datum. Ik zet ze even voor je op een rijtje. In 29 juni 2007 lanceerde namelijk de eerste iPhone. Die was toen een paar maanden eerder door Steve Jobs op dat podium. Weet je wel, die legendarische speech was het aangekondigd. Nou, toen kon je hem ook daadwerkelijk kopen. En dat apparaat dat zorgde voor een revolutie op de smartphone-markt. Was ook de eerste nieuwe prominente mobiele muziekspeler sinds de iPod. 1999 was het ook een keer 29 juni. En dat was de dag dat het debuutalbum van Slipknot uitkwam. Daar stonden onder andere Wait and Bleed en Spit It Out op. En op 29 juni 2012 was er een probleem met de Stone Roses. Die hadden daar wat concerten. En die fotografen die wilden daar geen foto's meer maken. De reden daarvan was een overeenkomst waarbij alle rechten van die foto's volledig in handen zouden komen van de band voor de prijs van 1 pond. Toen dachten die fotografen, ja, daar, dat gaan we niet doen. Zijn ze uiteindelijk allemaal uitgekomen, maar het was wel een soort van vuist in de lucht van de fotografen tegenover de Stone Roses die je nu hoort bij Kink. I Wanna Be Adored.

0: de nieuwste van Pom bij Kink. Nog meer nieuwe muziek, zometeen van The Pretty Reckless. Hun nieuwste single ga je horen. Trouwens, het interview wat Jim had op Pinkpop met The Pretty Reckless vind je in de Kink app en op kink.nl. Die nieuwe single hoor je dus zometeen bij Kink. En ook muziek van Johan en Counting Crows komt eraan.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid, omdat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen, in het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was 1,5 week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is. Een man van 56 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Nick.
0: De nieuwste van The Pretty Reckless heet About You. En hoor je na Counting Crows, Mr. Jones.

Een tambal en val bij King Alternative Rock Radio. Daarvoor een liedje wat je misschien nog niet kende. Het is de nieuwe single van The Pretty Reckless, About You, zo heet hij. En The Pretty Reckless was ook op Pinkpop. En Jim, mijn collega, die sprak Taylor van de band daar. In ons tuintje bij de King Secret Digs. Beelden daarvan check je op de socials, @king.nl, bijvoorbeeld Instagram of Facebook. En zometeen, trouwens, wat ook goed is om te weten, er gaan nog veel meer beelden voorbij komen van al die secret gigs en van die interviews. Dus hou sowieso de socials van Kink in de gaten de komende tijd. @kink.nl, zo heet het bedankt. Zometeen, dat wil ik zeggen, muziek van Vance Joy en ook Soundgarden ga je horen. The Coral komt eraan. En mocht je je afvragen wanneer er weer eens muziek van Sex Pistols te horen is bij Kink? Het antwoord is...

0: Viking. Zometeen de album Top 1000 Classic. Daar ga ik twee tracks draaien van een album uit de Kink Album Top 1000. En dat wordt er eentje van The Offspring zo. Ook de oud Kink XL inmiddels. Vorige week was namelijk de Kink XL van Weezer. En muziek van Limp Bizkit en The Killers. Kom eraan. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste

0: prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
5: King. Dit is het station.

0: Limp Bizkit bij Kink.
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: Elke dag een album uit de Kink Album Top 1000 in de spotlights in de Album Top 1000 Classic. En deze komt uit 1998. Het is Americana van The Offspring. Gaat er twee tracks van horen. Niet de bonus track, die klinkt zo. Die was een beetje verstopt op het album. Later, toen het op de streamingdiensten kwam, was het niet meer een verstopte track, maar gewoon een soort van bonus track. De Pretty Fly Reprise, een soort van mariachi versie, dat is wel grappig. Deze plaat Americana die kwam een jaar slechts na X-Nay on the Hombre uit. En dat was een album wat lovend werd ontvangen door de critici, maar het verkocht niet zo goed. Dexter Holland van de band die zegt dat ze op deze Americana niet hebben geprobeerd om het wiel opnieuw uit te vinden, maar juist voor te borduren op wat lekker werkt voor The Offspring. Het thema van die plaat. Ja. Zeker. Het thema gaat een beetje over Amerika en hoe ze in bepaalde aspecten dat land dat ze zich beter voordoen dan dat het daadwerkelijk is. Dexter zei daarover, in plaats van een boerderij is het een Burger King aan het worden. Je hoort zo meteen The Kids Aren't Alright, maar eerst She's Got Issues, The Offspring.

The Kids Aren't Alright van The Offspring. Daarvoor She's Got Issues van Americana hoorde je bij Kink. Nick Hummel. Morgen weer een nieuwe Kink Album Top 1000 Classic. Dan is het MTV Unplugged in New York van Nirvana, waar ik twee tracks van ga draaien. Leuk. En zometeen muziek van 21 Pilots hoor je na Stone. Dit is Stack Up The Reasons.

0: 21 Pilots en Stressed Out bij Kink Alternative Rock Radio. Zometeen na het ANP-nieuws van 12 uur is Isabel Brinkman hier. En onder andere bij haar muziek van Kaiser Chiefs, Nirvana en The Haunted Youth. Zometeen.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Voel mij zo
8: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Relatie ellende. Every day I love you less and less. Kaiser Chiefs. Kink.

Maandagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Leuk dat jij er ook bij bent. Ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Die van mij was heel erg fijn, ik kan niet anders zeggen. Gelukkig kon ik zaterdag bij mensen in de tuin zitten die ook een zwembad hadden. Dus daar heb ik als een soort van walrus de hele tijd maar ingelegen. En zondag was het gelukkig iets koeler, net zoals nu. Het is nog steeds een landelijke hittegolf, duurt inmiddels 11 dagen... en daarmee is het record voor de langste hittegolf in juni gebroken. Maar als het blijft zoals nu, dan hoor je mij niet. Ik vind dit eigenlijk wel heel erg lekker. Goed, wat gaan we doen? Nou, muziek draaien natuurlijk. De allerbeste, lekkerste alternative rock, ook op de maandag. Zometeen Jam, Lola Montez van Volbeat heb ik voor je. En nu een hele gelukkige man. Oftewel, The Lucky Man van The Verve.

0: sloeg hij een uitnodiging af voor een hele exclusieve intieme muzieksessie bij niemand minder dan Joni Mitchell. Maar hij was zo bloednerveus en bang dat ze hem zou vragen om een stukje mee te spelen, dat hij naar eigen zeggen echt in zijn broek scheet en de kans aan zich voorbij liet gaan. Ja, een iconisch moment waar hij nog steeds spijt van heeft. Gedane zaken hebben helaas geen keer. Ik heb het over Sam Fender. Je hoort hem zo meteen met Rein Me In en ook Placebo en Within Temptation onderweg.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?

0: Ik heb letterlijk niks.
1: Het gaat de hele dag regenen, hè?
2: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Ik denk dat de meest gestelde vraag vandaag is: ga jij opstaan vannacht of blijf je wakker? Ga je kijken of ga je niet kijken? Ja, de wedstrijd Marokko-Nederland of Nederland-Marokko die houdt ons behoorlijk in de greep. Ik blijf gewoon lekker in mijn bedje liggen, kan ik je melden. Ik ben niet zo'n grote voetbalperson. Al heb ik zo'n vermoeden dat ik best wel eens wakker kan worden, want ik woon in een buurt waar beide partijen goed vertegenwoordigd zijn en behoorlijk luidruchtig kunnen zijn. Maar goed, dat gaan we meemaken. En misschien word ik trouwens sowieso wel wakker, want ik heb die vervelende tik dat ik altijd rond 3 uur wakker word. Anywho, ik hoop dat het je lukt. Ik hoop dat je vannacht een goede nacht hebt. Blijf bij de cafeïne weg. En wat de uitslag ook is de volgende dag, niet zo chagrijnig worden, hè? Midnight City nu.

De meest recente van de staat, The Fire. Want ook voor nieuwe alternative rock ben je helemaal aan het goede adres hier bij Kink. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwste van Editors, de meest recente van Violet Grohl, maar ook klassiekers zoals 3 uit de Zero's, Back to Back. Zometeen in de Kink Zero's Break. Nu R.E.M. en die hebben een

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht, met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Je superieur voelen. Lonely Boy, The Black Keys.

Supergrass. Die werd op een gegeven moment uitgenodigd door de hele grote regisseur Mr. Steven Spielberg. Die wilde namelijk een serie maken over de jongens van Supergrass, à la de serie van The Monkees. Dat was in de jaren 60, was dat een serie. Ook over een jongensband. Nou had Supergrass heel veel respect voor Steven Spielberg, maar toch moesten ze nee zeggen, want ze zagen het niet zitten om een soort van Teeny Bob serie jongens te gaan worden. Maar ze zeiden achteraf wel, het voelt wel heel gek om nee te zeggen tegen Steven Spielberg. Kan ik me voorstellen. Je hoort Supergrass zometeen na Violet Grove.

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.

is tijd voor een korte pauze. Niet zomaar een pauze, nee, een pauze in de zero's voor de Kink Zero's Break. En ik vroeg net, in de zero's hadden we het bijna allemaal in onze portemonnee zitten. Maar we zien het nu niet of amper meer. Dus wat hadden we vroeger bijna allemaal in onze portemonnee zitten, maar nu niet of nauwelijks meer? Ik heb er nog een paar, moet ik je heel eerlijk zeggen. Omdat ik niet zo van die andere dingen ben. Nou, waar doel ik nou op? Klantenkaarten. Ja, die hadden we vroeger gewoon allemaal in onze portemonnee zitten. Maar met de opkomst van de app verdween dat natuurlijk geheel. Tegenwoordig staat het allemaal op onze telefoon. Maar ik zei net al, ik word soms ook gek van al die apps op mijn telefoon. Kan ik het ook allemaal niet meer vinden. Dus er zijn er bepaalde, zoals van de benzinepomp, die heb ik nog steeds met zo'n plastic kaartje gewoon in mijn portemonnee zitten. Ouderwets, zoals in de zero's. En zat het met de muziek in de zero's? Nou, gelukkig heel erg goed. Uit 2002 ga ik zo meteen voor je draaien. Danger High Voltage van Electric Six. Dit jaar alweer 25 jaar oud. Crawling van Linkin Park uit 2001. En de aftrap van de King Zero's Break van vandaag. Die wordt gedaan door Stone Sour uit 2006 met Through Glass. Geniet van de King Zero's Break. King. Zero's Break. I'm looking at you through the

afsluiter van de Kink Zero's Break van vandaag. Dit jaar 25 jaar oud. Terug naar het heden 2026. Naar een kersverse. De nieuwe van Editors, die heet The Rush.

No. I'm not going down. I'm going forward. Zometeen draai ik nog lekker een uurtje met je door hier op Kink. Leuk dat jij er ook bij bent. Onder andere dan de nieuwe van Nothing But Thieves. Maar ook Skunk Nancy, Mumford & Sons. En nu Find Out The Hard Way. Enter Shikari. Hier op Kink.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot

0: Koop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan 900.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog en de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank- en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachten vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
16: Kink, Alternative Rock Radio.
18: Ongegeneerde verzoeken. Do you want to? Frans Ferdinand.

Stray Dogs, oftewel zwerfhonden. Maar het is ook de titel van het nieuwe album van Nothing But Thieves. En onlangs mocht ik de mannen van Nothing But Thieves ontmoeten. En onder embargo vertelden ze alles over hun nieuwe album. En dan zeg ik onder embargo als in tot de release van het album. En dat is 25 september. Rond die tijd ga ik je uitgebreid deelgenoot maken van wat ze allemaal te vertellen hadden over dat nieuwe album. Stray Dogs dus. Nothing But Thieves. Voor nu houden we het op een nieuwe single van het aankomende album. En die heet Evolution.

0: Op dit moment, en eigenlijk al een tijdje, verkopen ze niks nieuws meer en is het alleen maar drama. Selling the Drama van Live hoor je zo meteen hier op Kink en ook Blauwstoen en De Cult onderweg. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Ja!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: King.

Ze was nooit zo van de gebaande paden, Alanis Morissette, en dat is ze nog steeds niet. Today I'm a butterfly with a machete, zegt ze zelf. Ze vindt krachtige berusting in het ouder worden. Je hoort Alanis, not a Hives. Hate to say I told you so.

0: You're Having Fun. Het is alweer tijd voor mij om ruimte te maken voor Stefan Koren. Heel veel plezier daar, gaat vast goed komen. En ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 12 uur. Same place, same time, hier bij Kink. In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
13: Doei.
14: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
13: Hamster.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nogal even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
18: Goedemiddag, zometeen hoor je de warning. Eerst Blink 182, What's My Age Again?
16: Kink. Kink.
19: Oh, wat een week.
20: Oh, hoezo, wat een week.

0: Mutual.
1: Nog precies, even denken. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dus nog 4 dagen. En dan staan ze op Rock Werchter. The Warning Ritual. Als je op dat festival bent, ja, aanrader van mijn kant. Ik heb ze ook nog nooit live gezien, maar volgens mij kan het alleen maar te gek worden. De nieuwe Hate Ritual.
2: Dit is Kink Alternative Rock Radio.
1: Met nu Stereophonics, Maybe Tomorrow.

0: vandaag, hè. Die verlossing. Het grootste deel van Nederland haalt even diep adem na alle hitte en alle onweerse buien. Zet even de ramen en deuren tegenover elkaar open. Lekker afkoelen.
1: De Kink Middagshow. Beter dan insectenspray.
0: En die Purple op Kink, Child in Time. Mijn naam is Stefan. Zometeen ook Queens of the Stone Age. Eerst The Beaches. Takes one to know one.

0: Dat is de vraag. Als je het antwoord weet, geef het door. Het origineel hoor je zo meteen. Maar titel en artiest, die heb ik van je nodig. Een goed antwoord levert punten op in het korenslagklassement. En het goede antwoord hoor je dus binnen 3 minuten. Net als de Last Dinner Party zometeen en ook Radiohead.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Antwoord werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Muse is terug met de Wow Signal. De Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. De Wow Signal van Muse. Superstar.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

Corine zegt, jeetje, wat zong dat koor vals. Ja, dat wel, hè. Maar als je titel en artiest goed had, levert het je toch punten op in het korenslagklassement. Oasis, dit is Live Forever. Maybe.

op een nieuw album van Radiohead, dan zou ik die hoop een beetje aan de kant schuiven. Ed O'Brien, gitarist van de band, die kreeg laatst namelijk de vraag van een journalist of hij zich een beetje kon focussen op het nieuwe Radiohead-album, of dat een beetje lekker ging. En zijn reactie was dat hij in de lach schoot en zei: hoe kom jij erbij dat wij met een nieuw album bezig zijn? Wie zegt dat er een nieuw Radiohead-album aankomt? Ik weet van niks. Dus ik ben toch bang dat we daar nog heel lang op moeten wachten. No Surprises hoorde je op King Radiohead. Zometeen wel nieuw werk van Leap, Sinking Feeling. Hoor je naar de Gaslight Anthem. Dit is Old White Lincoln.

0: Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Zometeen in de ANP Nieuws. De avondklok. Tijdens de coronaperiode. Was die nou nodig of niet? Daar gaat het vandaag wederom over tijdens de corona-enquête. Je hoort er zometeen meer over in dat ANP Nieuws. Daarna Alice Cooper.

0: zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet er blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van den Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij was in 4-6 te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Met Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging. Vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
5: Zometeen hoor je Alice Cooper naar de Cooks. And she moves in her own way.

0: Pink, Poison. Zometeen ook de Presidents of the United States of America. Zo ook Wodan Boys. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 29 juni, dat is die datum. Eentje waarover de geschiedenisboeken zullen zeggen dat het de dag was dat Defensie meer gaat inzetten op onbemande technieken. Minister van Defensie Jezelkus maakte dat vandaag bekend. Dat we meer gaan investeren in drones en dat soort dingen. Dat allemaal onder het motto samen voorwaarts. Wat dan weer heel erg lijkt op de campagneslogan van GroenLinks Partij van de Arbeid bij de vorige verkiezingen. Samen vooruit. Maar dat zal niet expres gegaan zijn. Verder gaat het vandaag over de schietpartij bij een jeugdinstelling in het Duitse Stade, waarbij 5 doden zijn gevallen. En veel mensen bereiden zich voor op een korte nacht, want het Nederlands elftal speelt vannacht om 3 uur... de eerste knock-outwedstrijd op het WK tegen Marokko. Een spannende. Want Nederland moet winnen om in het toernooi te blijven. En Marokko heeft gewoon een prima team. Sterker nog, zij staan 7e op de FIFA-wereldranglijst, waar Nederland 8e staat. Dus het is gewoon een sterk team. En ik las net ook, het Nederlands elftal moet het bijvoorbeeld doen zonder aanvoerder Virgil van Dijk. Jan-Paul van Hekken is er niet bij. Mickey van der Ven zag ik. Geen Denzel Dumfries. Eigenlijk best wel raar. Nathan Aké zag ik ook, dat hij er ook niet bij was. Ik zie het al. Dat is natuurlijk allemaal de Defensie en die worden vervangen door drones. Ik snap hem.
1: De middagjoke. Van King Stefan Koren.
0: Als je kiest voor een korte nacht, een fijne wedstrijd en een succes morgen op werk. Ook dan zullen we er van King weer zijn om je door de ellende heen te slepen. Zometeen dus de President of the United States of America. Eerst Wodan Boys, volgens Rens hun mooiste liedje. Dit is Blindsided.

Het is de tijd van het zomerfruit en dat merk je. The President of the United States of America. Peaches hoorde je op King Alternative Rock Radio. Zometeen ook MGMT, naar deze van The Killers. Dit is Caution.

soms dan kom je op een plek en alleen al door er te zijn krijg je kippenvel. Weet je nou wat ik bedoel? Zo'n plek. Nou, misschien ben je er wel eens geweest op zo'n plek waar je het gewoon. Je voelt het gewoon. Misschien moet ik het zo even gewoon toelichten. Dat doe ik over een paar minuten en je hoort ook Audioslave.

0: Charliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kinkstart naar de Zwarte Cross. Zet je schrap, want de Kink Prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines, maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink App gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? De Warmte.nl.

0: van wie sommigen er erg slecht aan toe zijn. De politie heeft twee verdachten opgepakt, volgens Duitse media een man en een vrouw. Het OM heeft flinke straffen geëist tegen drie directeuren van een havenbedrijf in Zeeland, 12 jaar. Ze zouden het bedrijf hebben gebruikt om cocaïne in te voeren uit Zuid-Amerika. De drugs waren verstopt tussen sojabonen, schroot of kolen. En de grote steden zijn klaar voor de voetbalkraker Nederland-Marokko komende nacht. Ze zijn hier in Den Haag bijvoorbeeld extra stewards en jongerenwerkers op straat. En ook mag de kroeg in veel steden langer open blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen. 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hofvliet een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg-Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan. Die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging. King.

het weekend nog vol bewondering naar deze naam gekeken. Ik heb het gevoel dat je ergens bent en dat je ineens beseft wat daar allemaal gebeurd is op die plek. Dat je op heilige grond staat. Ik had het afgelopen weekend. Mijn broertje en ik, we zijn allebei opgevoed als Feyenoord-fan. Niet door onze ouders, die houden niet zo van voetbal, maar door Gerrit. Dat is een goede vriend van mijn ouders. Een soort tweede vaderfiguur voor mij en mijn broertje. En Gerrit nam ons als... Zodra we 6 waren, mochten we mee naar het stadion. Naar de Kuip. En zo zijn mijn broertje en ik jarenlang meegegaan naar dat voetballen. En dit weekend hebben we voor een keertje de rollen omgedraaid. We hebben namelijk Gerrit meegenomen naar die Kuip voor een rondleiding. En dat is super tof om te doen, want je krijgt die kleedkamers te zien. Je krijgt de business seats te zien. Je mag even het veld op. En je komt in de spelerstunnel. En daar had ik ineens dat besef, dat van die magische grond. Die spelerstunnel, dat is namelijk een soort... Ja, mocht je het niet kennen van de televisie... Het is een soort Romeinse zuilengalerij. Maar dat is dan een kunstwerk / geschiedenisboek. Op de muren staan namelijk de uitslagen van alle wedstrijden van het Nederlands elftal die ze daar hebben gevoetbald. Alle finales van de KNVB-beker die daar zijn gevoetbald. Allemaal Europese wedstrijden. Nou, allemaal hartstikke leuk. Dat wordt daar allemaal opgeschreven. Alleen er is één stukje muur. En daar kwam dat besef. Daar viel mijn mond van open. Dit zie je eigenlijk ook nooit op tv namelijk. We kwamen de kleedkamers uit. Linksaf, dan ga je de spelerstunnel in. En meteen rechts, bovenaan de trap, staat een prachtige muurschildering met... artiesten die in de Kuip hebben opgetreden. En daarnaast dan de namen van de artiesten die daar gestaan hebben... met ook wanneer ze er gestaan hebben. En dan zie je Metallica, dan zie je Bruce Springsteen... dan zie je U2, dan zie je Prince, dan zie je Guns N' Roses... dan zie je Pink Floyd en in totaal dus 4 keer de Rolling Stones. En dan sta je daar dus allemaal voetbalfans... die dan naar die uitslagen aan het kijken zijn in die tunnel. En dan sta je als enige met kippenvel op je armen te kijken naar een stukje muur... waar nou, misschien Mick Jagger ook wel met dezelfde verwondering naar heeft staan kijken. En dan voel je zo die geschiedenis, ook die muzikale geschiedenis. De Rolling Stones hoorde je op Kink in The Stars. Het zou mooi zijn als er ooit nog concerten van dat soort artiesten op die plek plaatsvinden. Zometeen hoor je de Black Keys. Eerst Audioslave. Dit is Be Yourself.

on the Ceiling, The Black Keys. Ja, ik weet het, Erwin. Ik sprak net de hoop uit dat ik hoop dat er ooit nog concerten in de Kuip plaats gaan vinden. En Erwin zegt nee, Direct was de laatste. Daarna iets met een vergunning en woningbouw in de buurt, dus geluidsoverlast. Ik weet het, maar een mens mag hopen, toch? Misschien vinden ze wel iets uit tegen geluidsoverlast, weet jij veel. Goede muziek, zou ik denken. Dan is het geen overlast. Dan kan hier heel erg hard. The Black Keys, Gold on the Ceiling, hoorde je. En dit is Manic Street Preachers op Kink. You stole the sun from my heart.

0: Zij staan aankomend weekend op Rock Werchter. Festival in België. Mocht je daarheen gaan, heel veel plezier. Mocht je daar niet bij zijn, zorg ervoor dat je Kink in de gaten houdt. Want wij zijn er het hele weekend en nemen je gewoon mee het festivalterrein op. Met wat sfeer, met hopelijk ook heel veel live muziek. En het zou te gek zijn als we iets van Gorilla's live ook kunnen uitzenden. Houd dus Kink in de gaten en volg ons ook op de socials. Daar houden we je ook op de hoogte. Orange County, hoorde je.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Bijna 5 uur, dus zometeen het ANP-nieuws. Daarin groot nieuws over de Olympische Spelen. Want in het rijtje met Turijn, Vancouver, Beijing en Milaan komt een stad. Ja, of is het een dorp? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk een stad. Je zou hem er niet direct tussen verwachten. Je hoort er zometeen meer over. Daarna ook Foo Fighters.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video's checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid.

0: zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen Afsluitdijk. Na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen.
6: Ja, tuurlijk. Weer een typische maandagavondspits.
7: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
8: Inmiddels heb ik autocorrectie vaker verbeterd dan dat autocorrectie mij heeft verbeterd.
9: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
8: Zometeen hoor je Foo Fighters na R.E.M.

De kinkers ten alle tijden slimmer blijken dan dat ik zelf ben. Vroeg me net hardop af of Heerenveen, de plek waar het Olympisch schaatsnooi in 2030 plaats gaat vinden, een stad is of een dorp. En onder andere Jannie zegt, Friesland heeft maar 11 steden en Heerenveen is er daar niet één van. En als je ze wel alle 11 kan opnoemen, dan is er een grote kans dat je veel punten scoort in een gemiddelde pubquiz. Dankjewel Jannie. Window van Foo Fighters hoorde je op Kink met nu Snow Patrol en Just Say Yes.

0: Susie and the Banshees. Cities in Dust. De spreekkamer is weer helemaal afgekoeld. Dus mocht je een verhaal kwijt willen, dan is dit wel echt een ideaal moment.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Want wat we hier doen, dat is muzikale trauma's behandelen. Mocht je niet kennen, dat is het gevoel wat blijft hangen nadat je een concert gemist hebt, zoals bijvoorbeeld bij Medekinker Ron. Die probeerde tot 3 keer toe kaarten te fixen voor Incubus. Het lukte hem ook 3 keer. Alleen alle 3 keren ging het ook niet door.
2: Dus ik voor mei 2020 ook weer kaarten. Dus ik had zoiets van, ja, dat is de 3de keer dat het gecanceld wordt. Of tenminste, dat ze komen.
0: Nou
2: moet het gebeuren. Maar ja, helaas, corona kwam om de hoek.
0: Ja, mei 2020.
2: Ja.
0: We hebben Ron van zijn pijn genezen, hoor. Hij heeft de juiste dosis Incubus van ons gekregen. En hij liep huppelend hier de spreekkamer weer uit. En dat kan ik ook voor jou betekenen. Dus laat via de Kink-app weten of jij ooit een concert gemist hebt en welke dan. Daar kom ik zo meteen bij. En na Case Choice, eerst Linkin Park en Lost.

0: Het is toch 15 graden koeler dan van het weekend. Mr. Freeze, Case Choice op Kink. Zometeen de reden dat concerten van Metallica makkelijker te bezoeken zijn als je rubber gebruikt. Hoe dat zit, dat weet medekinker Stefan als de beste. Zijn verhaal hoor je zo. Net als Nothing But Thieves. En ook Kate Bush.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer.

0: De politie meldt dat het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. 2 mensen zitten vast, van wie 1 de schutter zou zijn. Over het motief van de schietpartij bij een jongerencentrum is nog niks bekend. Moerdijkers zitten nog maanden in onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp. Hun toekomst hangt af van de uitbreidingsplannen van het havengebied. Als die meevallen, kan Moerdijk blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux Tunnel. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Heerenveen. Nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is daar 9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13 Rotterdam Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. Ruim een half uur vertraging.
2: King

0: Ready, Honey, I'm Home op Kink. Vaak krijgen we berichten binnen van mensen die een concert gemist hebben, die dat dan in het verleden hebben gedaan. Niet zo lang geleden kreeg ik een berichtje binnen van iemand die zei, oh, die van mij gaat nog komen. En die heb ik opgeslagen.
1: Kink, kink, traumaverwerking.
0: En ik denk dat het tijd is om je voor te stellen en te zeggen hoe je heet.
2: Stefan Raadland.
3: Hallo Stefan.
2: Hallo.
0: Allereerst gefeliciteerd.
2: Dank je.
0: Wanneer is het uiteindelijk gebeurd?
2: 26 mei.
0: Oké, dus iets ervoor.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Want jij had 2 tickets gekocht voor Metallica, hè?
2: Ja.
0: En 31 mei stond dat concert gepland. Ja. Maar toen?
2: Ja, nee, ik had die kaartjes zo letterlijk een jaar geleden gekocht.
0: Mm-hmm.
2: En toen was het ergens in september. En toen zei mevrouw, hey schat, ik ben zwanger. Oh, nou, natuurlijk hartstikke leuk, gaaf. En ik, maar gelijk in mijn achterhoofd zit ik te rekenen.
0: Shit.
2: Oh nee.
0: Dat is ongeveer in mei dan, ja.
2: Ja, inderdaad. Dat wordt dan eind mei eigenlijk. Oh, ja. Nou ja, nog steeds hartstikke leuk. Gelukkig ging de zwangerschap verder helemaal goed. En,
0: dat is fijn.
2: Uiteindelijk kunnen we altijd nog een andere keer erheen, maar ik ben niet geweest.
0: Nee, want jij was net vader geworden van jullie zoon. Heet hij dan ook James nu?
2: Nee.
0: Toch niet vernoemd naar een van de leden van Metallica.
2: Nee.
0: Ik snap wel dat dit af en toe... Hè, je bent vast ongetwijfeld heel gelukkig met de geboorte van je zoon. Dat is natuurlijk super mooi, maar die gedachte die spookt dan wel door je hoofd van ah, Metallica toch gemist. Volgende keer toch gewoon weer een condoom gebruiken, denk ik.
2: We hebben het anders opgelost. Er gaat niet nog één komen.
0: Okay, dus je kan nu veilig kaartjes kopen, dat scheelt.
2: Ja, dat wel.
0: En voor nu om de geboorte van jouw zoon te vieren en ook een beetje om een pleister te plakken op dat gemiste concert van Metallica. Ik ga ze voor je draaien. Ik ga Metallica voor je draaien.
2: Top. Lekker man, dank je.
1: Kink. Traumaverwerking.

vorige tour die ze deden, dat was met Welcome to the DCC. Dat was te gek. Nothing But These heeft toen de Ziggo Dome helemaal omgetoverd in de DCC. Een soort fictieve stad met een radiostation erin. En dat was echt te gek. Nou komen ze terug naar Nederland. 15, 16 januari 2027. Ik ben benieuwd wat ze nu weer gaan verzinnen. Nothing But These hoorde je op Kink. Zometeen hoor je ook Kaiser Chiefs. Eerst nieuwe muziek van Jack White. Dollar bill.

0: Ed die zegt via de King Cap Kaiser Chiefs, I predict a riot. Dat zou nog wel eens juist kunnen zijn. Ik weet niet of het iets met jou te maken heeft, Jim, voor wat?
1: Nou, ik denk eerder dat het met aankomende nacht te maken heeft.
0: Oh, met het voetballen?
1: Ja.
0: Nee, dat is, kom, laten we nou gewoon een keertje lief zijn voor elkaar.
1: Ja, nee, nou, dat vind ik ook.
0: Het is toch heel makkelijk.
1: Ja, maar dat is wel het mooie van vanavond. Of vannacht. Het maakt niet uit wie er wint. Het wordt sowieso feest.
0: Nou, en laten we dat ook gewoon doen.
1: En ik denk dat misschien dat ook bedoeld wordt. Hè? I predict a riot van het wordt sowieso gezellig.
0: Oh, op die manier. Ja, nee, ik dacht het misschien heeft iets met jou te maken. Heb jij wilde plannen vanavond?
1: Nou, altijd. Maar...
0: Ga jij de wekker zetten voor het voetbal?
1: Nee. Ik denk het toch niet. Nee. Ik zat er nog over te peinzen, want avondshow, aan zich hoef ik niet heel vroeg op.
0: Mm-hmm.
1: Maar 3 uur 's nachts pas beginnen.
0: Pff. Ja, mij ook niet gezien hoor. Kingster. En ik hou echt van voetbal, maar ik kijk de samenvatting morgenochtend wel.
1: Oh ja.
0: Ja, vind ik
1: denk
0: prima.
1: Dat ik vandaag alsnog appjes krijg van Stefan. Kijk je al?
0: Nee. Gaat niet gebeuren. Gaat echt niet gebeuren. Ik vind 3 uur echt te laat.
1: Wedstrijd, hè?
0: Ja, misschien ook wel. Je hebt gelijk. Zometeen na 6 de avondshow met Jim Voorwald.
1: Hallo.
0: We gaan eventjes kijken hoe jij in de wedstrijd zit, Jim.
1: Oh, leuk.
0: Leuk, hè? Door Kingston te spelen, de vraag is welke track is ouder? Je hoorde net Kaiser Chiefs, I Predict a Riot. Jij begint zometeen met deze. Kingster, welke track is ouder? En die vraag stel ik aan jou, Jim.
1: Ik denk American Idiot. Maar dan ga ik puur en alleen af op albumrelease. Want ik weet dat het album American Idiot is 2004. Mm-hmm. En het debuutalbum van Kaiser Chiefs is 2005. Dus ook al zou I Predict a Riot, wat volgens mij wel zo is... Maar ook al zou die niet op het debuutalbum staan van Kaiser Chiefs... is die dus alsnog ouder. Of nieuwer.
0: Nieuwer.
1: Dus American Idiot is ouder.
0: Ja.
1: Ik maak het ook niet echt
0: redenatie, maar hij klopt volgens mij wel.
1: Oh.
0: Want inderdaad, I Predict a Riot is november 2004 uitgekomen als eerste single, of als tweede single van het album.
1: Oh.
0: En American Idiot is augustus 2004.
1: Oeh, nou dan scheelt het niet heel veel.
0: Het scheelt niet heel veel, hetzelfde jaar, maar wel allebei fantastische tracks.
1: Dat wel, ja. Och, wat een parels uit de Zeros. En beide albums verdienen het trouwens ook wat mij betreft heel erg om hoog te komen in de Kink.
0: Dat moet ook goed komen. Heb je nog niet gestemd? Kink.nl/stem. Zometeen Jim Voorwald, ik spreek je morgen weer.
2: Plopperdeplopperdeplop, wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
14: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
1: Deze maandagavond gaan we met een turbo boost beginnen. En dat doen we op de Kink Spitstrook. Kom ook gezellig invoegen. Is leuk. En laat dan meteen even weten van welke plaat jij extra energie krijgt. Dan hoor je die namelijk zo meteen. En die hoor je na Green Day, American Idiot. Kink.

matrixborden. Dus we kunnen weer. Hier is ruimte om extra gas te geven. Of gewoon weg voor positieve vibes. En het goede van die kingspitstrook is dat de ozonlaag er niet door naar de kalote gaat. Als in, je hoeft niet eens echt per se in de auto te zitten om erin te kunnen komen voegen. Nee hoor, ritsen mag vanaf de sportschool, vanaf thuis, vanuit je werk als je daar nog zit. Je bent van harte welkom in ieder geval. Ik zie ook al wat medekinkers die inderdaad ingevoegd zijn. Ik zwaai sowieso naar Iwan. Hallo Iwan. Ik toeter ook even naar je. Goed dat je erbij bent. Ilona is er ook. Hallo Ilona. Lo is er ook bij. Hallo Lo. En Petra, die schreeuwt via de Kink-app. Hallo trouwens. Goed dat je erbij bent. Petra die schreeuwt via de Kink-app. En ik zeg even schreeuwt, want het staat in all caps. Alles in hoofdletters. Dus dan denk ik altijd dat iemand... Ah! Doet. Ook al is het niet altijd zo bedoeld. Maar Petra die zegt dus... De nieuwe van Weezer! Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Ja, ik weet niet wat het is, Petra. Maar je telefoonnummer lijkt verdacht veel op die van Michiel Veen. Nee, dat is niet waar. Dat is een heel flauw grapje. Nee, Petra, de nieuwe van Weezer. Wat een goede plaat is dat, hè? We might as well be strangers. Dankjewel.

Johan op Kink. Ja, daarvan kan je zeggen, dat weet iedereen toch al. Ja, nee, dat klopt. Everybody knows, hier in de avondshow. Hallo, hallo, hallo. Wat leuk dat je deze maandag kiest, maandagavond kiest voor Kink. Dit is jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim. Vanavond de eer om veel fijne platen aan je te horen, te laten horen. Waaronder ook de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Want in de avond van Kink ontdek je meer nieuwe muziek in dit segment. En vanavond is het gewoon lekker rachen. Het is een band die ik al een tijdje volg. Ze heten Bad Nerves. En ze zijn nog niet echt helemaal tot, zeg maar, ze behoren toch nog niet tot de grote namen. Maar spelen wel gerust alle festivals die ze willen plat. Weet je wel? Het is net zo'n naam die er een beetje nog onderdompelt. Want als je bijvoorbeeld zegt Fontaine's DC, nou ja, dan komen er bewijzen van, komen er vanzelf wel duizenden mensen op af. Bij Bad Nerves is dat nog niet helemaal het geval. Vind ik jammer, want deze band heeft zo'n ongekende energie. En dat hebben ze ook met de nieuwe single. Het is, ja, wat ik al zei, het is rachen, rachen, rachen. 8:10, dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Hoe gaat het trouwens met je? Ik ben best wel gaar van afgelopen weekend. Ik had wel wat vaker moeten omdraaien. Dat was de andere kant dat misschien ook. Dat ook wel heel flauw. Nee, maar ik merk dat ik een beetje loom word van al dat, al dat warme gebeuren, al dat warme gedoe. Het enige wat me een beetje dan nog opwekt, dat zijn zeg maar drie ijsjes door mijn mik. En dan wil het allemaal wel goed komen. Maar ik merk dan wel weer, dan zit ik in de studio van Kink. Dan zie ik die appjes voorbij komen. Linda die bijvoorbeeld zegt via de Kink app. Hoi, hallo Linda, hallo, leuk dat je erbij bent. En Jaap die zwaait ook vanuit de auto via de Kink app. Nou, dat vind ik echt helemaal tof. We hebben helemaal wakker. Dus genieten van Final Turn of the Rock. Dat doe je hier sowieso natuurlijk. The Wombats, zometeen met die fantastische, ook energieke classic inmiddels. Tokyo, Vampire and Wolves. Vampires and Wolves, die komen eraan. Eerst nog Jimi Hendrix, dit is Hey Kink. Hey Joe. Dag al, er klopt iets niet.

0: Alex Sax. Nou ja, dat doen ze niet, want deze band is best leuk. Ze heet alleen Alex Sax. Je hoorde Autopilot hier in de avondshow van Kink. Met zometeen, nou, als je fan bent van Placebo, goed nieuws. Als je fan bent van The Offspring, ook goed nieuws. Zometeen hoor je die. Als je fan bent van The Offspring en Placebo, wat een feest!
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli...

0: Welkoop weet wat te doen.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. King.

de avondshow van Kink. Als je er vorige week bij was, dan heb je het vast al meegekregen. En anders heb je het misschien wel gezien op de social media kanalen van Kink. Volg ons vooral bijvoorbeeld op Instagram, @kink.nl. En dan moet je .nl volledig uitschrijven. Maar je hebt het vast wel meegekregen als je dus op Pinkpop was, dat er een Kink Secret Stage daar stond. Echt heel erg te gek. Plek met veel fijne schaduw, wat zeker in dat weekend wel aangenaam was. Ontzettend heet was het tijdens Pinkpop. Maar het was ook echt te gek, want er kwamen bands in wat intiemere setting kwamen ze optreden. Bijvoorbeeld de frontman van The Vaccines deed een set. Triggerfinger was erbij. Bodom Boys, die deden een akoestische moshpit. Echt helemaal top. Een paar van die dingen, daar kan je al wat van zien via de zojuist genoemde social media kanalen van Kink. Ik was daar ook en ik mocht interviews houden op de Kink Secret Stage. Ook heel erg spannend, heel erg leuk. Sowieso vind ik het leuk om met de bands die je hoort op Kink bij te kletsen. Kingfisher lekker bijgepraat.

van editors. En als je dan zo'n weekend vol met interviews doet, dan gaat er wel eens, want dan doe je wel eens wat dingen waarvan je achteraf kan zeggen, was dat wel zo verstandig? Je hebt dat vast ook wel met je beroep, dat er do's en don'ts zijn. Ik kan me zo voorstellen dat je bijvoorbeeld, dan moet ik nu een grote blunder op gaan noemen. Weet ik veel, dat als je suiker bij het deeg moet doen in de bakkerij en je doet er zout in, dat is dan natuurlijk geen goed ding. Maar zo zijn er ook dingen die je bij interviews absoluut niet mocht doen. Of zou moeten, mogen, niet mogen doen. En toch heb ik een van die regels gebroken vorige week. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jij denkt dat ik heb gedaan. Dus Tom Smith, de frontman van Editor, zit naast mij. Ik begin het gesprek. Wat is eigenlijk een van de meest soort van awkward, vreemde manieren hoe je zo'n gesprek kan beginnen? Ik ben heel erg benieuwd. Zometeen vertel ik het je. Na Talking Heads, dit is Road to Nowhere.

Het valt nog mee, dat scheelt alweer. Wat moet je vooral niet doen als je met een frontman van een grote alternative rockband mag gaan zitten en mag interviewen, of haar mag interviewen, of hen mag interviewen, op een festival zoals Pinkpop? Die vraag heb ik net bij je neergelegd. Zo heb ik met Tom Smith gesproken van Editors. En daar heb ik iets gedaan waarvan ik achteraf wel dacht, was dit wel zo verstandig? Waarschijnlijk niet. Anders zou je er niet aan twijfelen. Maar als ik de suggestie zo zie in de kink heb, dan is wat ik heb gedaan, valt het nog. Erik die zegt in ieder geval, oei, je hebt toch niet gezegd de Editors? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, dat is. Het is Editors. Niet de Editors, verdorie. Lisanne die vraagt, was je zijn naam vergeten? Nee, de naam van Tom Smith, die vergeet ik niet zo snel, gelukkig. Berit die zegt via de kink heb, een interview scheldend beginnen is ook niet zo handig, Jim. Heb ik ook.

0: zelf een foto genomen, dat wel. En heb ik dan ook omgevraagd. Nee, dat valt wel mee. Nee, wat ik heb gedaan aan het begin van mijn gesprek met Tom Smith en Justin trouwens, van Editors. Ik heb gezongen. Ik heb zijn plaat, heb ik een stukje althans, heb ik voor hem gezongen. Nou is het niet zo dat ik ineens zeg, wacht, je moet je mijn zangkunst eens laten horen. Ik zei het eerder in de trant van, hey, een plaat die we echt, of althans de single, Call It In, hebben we echt ontzettend veel gedraaid. En mijn collega's worden er helemaal gek van. Die worden er helemaal gek van dat ik over het kantoor heen banger. It lingers like a fingerprint. En toen merkte ik aan Tom wel zo van, oké. Die wist niet echt heel goed hoe die ermee om moest gaan. Maar ik bedoel het natuurlijk alleen maar als compliment van hoe te gek Call It In is, die single van Editors die op het nieuwe album staat. Het hele interview trouwens, dat komt er nog aan. Hou de Kink app of kink.nl in de gaten. En voor je het weet zie je Tom Smith die zich enigszins een beetje oncomfortabel voelt op het moment dat hij een klein beetje wordt geïmiteerd door yours truly. Maar goed, dat was gelukkig nog voordat hij het podium op moest. Dus hij had wel nog wel alle tijd om het te verwerken. En heeft daar een fantastische set gespeeld. Call It In is een geweldige oud Kink XL inmiddels. En er is nu een tweede single van het nieuwe album Surface Echo and Sound, wat in oktober uitkomt. En ik vind deze ook net zo catchy, net zulke toffe vibes. Het is echt fantastisch. De nieuwe van Editors is de Kink XL van deze week.
1: Kink XXXL. Hey, this is Tom from Editors.

0: Blood, Little Monster, hier in de avondshow van Kink. Met zometeen, oh lekker hoor, 30 Seconds to Mars. En ook Iggy Pop komt eraan.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekkers Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. Kink. Kink.
13: Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

Jared Leto. Mensen staan in de rij als jouw naam op een filmposter staat. Echt, als jij in een film zit, instant kaskraker. Klinkt mooi, maar het is een leugen. A Beautiful Life van 30 Seconds to Mars. Ho, ho, ho. Wat gemeen eigenlijk, maar het is wel gewoon zo. Als Jared Leto in een film zit, dan is dat tegenwoordig slecht nieuws. The Suicide Squad, flop. Morbius, flop. Tron Ares, flop. En nu ook die He-Man film, die Masters of the Universe. Financieel gezien in ieder geval een flop. Die heb ik alleen nog niet gezien. Ik denk ook niet

scripts uitkiezen. Ik weet niet wat het is met hem. Ik moet ook wel zeggen dat Tron Ares was dan misschien nog wel zijn beste gok geweest. Want het hele Tron gebeuren over een computerwereld die naar ons toe komt.

pleasure. En dat gebeurt ook met een niet zo hele fijne reden eigenlijk. Je zou het bijna een laatste eerbetoon kunnen noemen aan die band. Alhoewel, we hebben het hele jaar nog met Queen's Pleasure. Ze gaan ermee stoppen. Ja, vind ik ontzettend jammer. Wie nog lang niet gaan stoppen, hoop ik dan, althans. Dat is Bad Nerves. Dat is een band uit Groot-Brittannië. Die maken zo ongelooflijk veel fijne herrie. Hebben een nieuwe single uitgebracht. Die gaat er ook weer hard aan toe. Ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. 8:10, dan hoor je hem. De Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. De nieuwe van Bad Nerves dus. Zometeen is het tijd voor The Black Crowes. Remedy komt eraan naar deze nieuwe van Floors Road. Dit is Hanging Out to Dry.

Show van Kink. Hey, goed nieuws. Phoebe Bridgers is terug. Afgelopen paar jaar heeft ze zich vooral bezig gehouden met Boy Genius. Die fantastische indie supergroep, zou je het kunnen noemen. Met Lucy Dacus en Julian Baker. Bent had al gezegd van, hey, we gaan weer nu weer even lekker uit elkaar. En wanneer we weer een keer bij elkaar komen, dat zien we vanzelf wel. Want alle drie hebben ze ook solo-carrières om te onderhouden. En nu is het de beurt aan Phoebe Bridgers dus. Die komt met een nieuw album in augustus. Dan verschijnt Last Weekend. En dit is de eerste single daarvan. Het is weer meeslepend zoals je van Phoebe Bridgers gewend bent. Op de positieve manier dus. Dit is Lost Boys, de nieuwe van Phoebe Bridgers op Kink.

0: en de Gossip. En als je je wekker vroeg moet zetten deze week, nou dan heb ik goed nieuws voor je. Namelijk iets met tickets en Zwarte Cross. Wacht even, ik vertel er even wat meer over. Gitaarliefhebbers, start your engines. Want deze week stuurt Michiel Veenstra je tijdens de Kingstart naar de Zwarte Cross. Zet je slap, want de Kink Prijzigheid heeft tickets in de bek voor de donderdag van het festival. Met onder andere Within Temptation en The Vaccines. Maar ook voor de Zwarte Cross Vrijdag met Dropkick Murphys. Dus vroom vroom, hou de Kink app gereed en win deze week kaarten voor de Zwarte Cross.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
3: Doei.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Voel mij zo
8: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Berchter, The Haunted Youth. Deze gaat hij ongetwijfeld daar ook spelen. En daar heb ik me toch een partij zin in. Forget Me hoorde je hier op Kink Alternative Rock Radio. Welkom bij de avondshow. Ik ben Jim. En zometeen dan hoor je de nieuwe single van deze band die ook op Ronkwerchter staat.

energie hebt om die laatste festivaldag lekker door te kunnen? Nou, dat gaat met deze band wel lukken. Dit is Bad Nerves. En Bad Nerves heb ik al een paar keer live gezien. Eén keer in de Ziggo Dome, volgens mij als voorprogramma van Nothing But Thieves. Dat was echt te gek, maar ook inmiddels alweer. Zo, is dat alweer bijna 3 jaar geleden? Volgens mij op, 3 jaar geleden. Left of the Dial in Rotterdam. En ik weet nog heel goed van het optreden dat het gehalte of de verhouding zweetdruppels versus minuten dat ze hebben gespeeld. Laat ik het zo zeggen, de zweetdruppels die wonnen. Het aantal centiliters. Ongetwijfeld. Nee, dat was echt. Wat een energie heeft deze band. Het is zeg maar gitaarherrie tot de max, zouden de Belgen dan zeggen. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Een soort van wat lijkt op een kleine opbouw naar een derde album. De nieuwe van Bad Nerves.

Kink, je hoorde Policy of Truth. Daily Drop. Ruim 8:10 geweest, dus hoog tijd voor de belangrijkste release van de dag. De Daily Drop. Want elke maandag tot en met vrijdag, als het dus 8:10 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws hoort op Kink. En vanavond is dat de nieuwe single van Bad Nerves. Dit is een band die volg ik al, nou eigenlijk sinds dat het debuutalbum is verschenen. Ongeveer een jaartje of 5. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik voor de eerste keer Bad Nerves hoorde. Baby Drummer was geloof ik de eerste track die ik ooit had gehoord. Was ik al meteen verliefd op ze. Een vijftal uit Essex met ontzettend veel fijne energieke gitaarriff. Het is inmiddels al 2 jaar geleden sinds het tweede album Still Nervous uitkwam. En binnenkort lijken ze meer te gaan onthullen over een opvolger. Maar voor nu is er dus deze single. En het is een single die gaat over de constante stroom van informatie die jij en ik krijgen door middel van smartphone, nieuws, overal. Je krijgt eigenlijk continu informatie. En dat kan ook zorgen voor wat manipulatie her en der. Eigenlijk worden we heel erg beïnvloed, gecontroleerd. Maar gemanipuleerd dus ook. En dit is dus een schreeuw om ons te bevrijden daarvan. Free the people, schreeuwen ze heel erg luid in deze nieuwe single van Bad Nerves. Dit is Network.

morspit. Sorry, not sorry. De nieuwe van Bad Nerves hoorde je zojuist op Kink. De daily drop van vandaag is Network. En nu ben ik heel erg benieuwd. Wat vind je ervan? Was dit voor jou een fijne morspit? Of zeg je, nou, deze was wel echt heel erg... Heel erg hard. Laat het vooral weten. Netwerk even met mij via de Kink-app. Stuur een bericht naar de studio. Wil je dit vaker horen op Kink? Of zeg je inderdaad, nou, laat maar zitten, die Bad Nerves voor nu. With him Temptation nu in de avondshow. Dit is Mother Earth. Even rustig aandoen.

0: Drop. Daily Drop Feedback.
1: Ja, Bad Nerves, dat is een band die heel hard gaat. Sterker nog, ik voel mijn voeten gewoon weer, zeg maar, een beetje opzwellen en moe worden van het horen van Bad Nerves. Want nou, ik heb ze twee keer live gezien. Beide keren, ik was kapot daarna. Maar dan wel het type kapot dat je denkt, zo dan! Wat heb ik net meegemaakt, weet je wel? Groot glimlach op mijn gezicht nu ook weer. En dat krijg ik dus ook zeker van de nieuwe single, die heet Network. Ja, ik vind het helemaal te gek. Wat vind jij ervan? Want als jij als medekinker het helemaal niks vindt, dan heeft het geen zin om het nog een keer te draaien. Maar hij valt goed, merk ik. Erwin die zegt, lekkere pokkenherrie. Nou, dat is zeker inderdaad wel het geval. Angela die deelt jouw mening wat dat betreft. Die schrijft via de Kinkap. Die band dacht dat een heel gebit van sprake was bij de uitdrukking tandje harder. Vind ik leuk. Diederik die schreeuwt, vette plaat via de Kinkap. En Chris die zegt, Daily Drop, fijn dansplaatje. Nou, dat is inderdaad ook een manier om het te brengen. Fijne reacties dus op de nieuwe van Bad Nerves Network is dat. Aanstaande zondag, dan staan ze op Rock Werchter. Dus ik zou zeggen, ga dat checken. Zorg er wel voor dat je genoeg water drinkt. Moet je sowieso doen op een festival natuurlijk. Als het gaat om Bad Nerves, dan helemaal. En moshpitgarantie, ik denk dat we die wel kunnen zetten op 99,9%. Er moet wel iets heel erg geks gebeuren, wil daar geen moshpit zijn. Think Alternative Rock Radio met ook een band op Rock Werchter. Bleach 93, dit is Underrated.

0: Bleach 93. Dit is een band die wat mij betreft echt ontzettend groot gaat worden. Je hoorde Underrated. Dat zijn ze nu dus nog wel. Maar ik mag toch hopen dat dat op een gegeven moment bij het bredere alternative rock publiek niet meer zo is. Dat ze dus niet meer underrated zijn, bedoel ik. En dat ze gewoon gewaardeerd worden voor de tot dusver te gekke muziek die ze hebben gemaakt. Dit is de avondshow van Kink. Hallo, goed dat je erbij bent. Zometeen onder andere The Cure en The Killers. En jij bepaalt een van de belangrijkste tracks van een van de leukste Nederlandse bands. De Kink Icon Essentials van Queen's Pleasure komen eraan.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kaken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, DJ Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.

0: Love Song van The Cure hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink en dit is ook gelijk de avondshow. Hallo, ik ben Jim. Ik vind het te gek dat je erbij bent. Want ik heb jouw hulp nodig als het gaat om jouw expertise omtrent een van de Nederlandse, de tofste Nederlandse bands.
1: Kink Icon Essentials. Queen's Pleasure.
0: Ja, misschien ben ik dan inmiddels ook een beetje sentimenteel. Want ik schrok me vorige week te pletter toen ineens het bericht naar buiten kwam dat Queen's Pleasure ermee gaat stoppen. Had ik totaal niet verwacht, want eerder dit jaar hebben ze nog een te gek album uitgebracht, Stan Double. Hebben daar een mooie clubtour aan toegevoegd. Dus ik denk, nou ja, weet je, die zijn lekker schrijven aan. Hopelijk een opvolger, misschien doen ze een EP tussendoor. Misschien gaan ze gewoon wat losse singles uitbrengen. Misschien dat er nog een single uitkomt of zo, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel bericht dat na 2026 het doek valt voor deze Nederlandse band. Ja, en ik vind ze echt helemaal te gek. Wat ik al zei, ik schrok er heel erg van. Toen dacht ik meteen ook van, laat ik dan de week erop. Nou, daar zitten we nu dan. Meteen de Kink Icon Essentials, de schijnwerper zetten op al het moois wat deze band gemaakt heeft. Ze gaan trouwens nog wel een najaarstoen of een vaarwel-tournee doen in het najaar. In november staan ze onder andere in Groningen, Eindhoven, Den Haag en Enschede. Dus als je Queen's Pleasure nog live wil meemaken, zorg ervoor dus dat je erbij bent. Oké, de Kink Icon Essentials dus. Ter ere van deze mooie band laten we de crème de la crème van Queen's Pleasure op een rij zetten. Het beste wat ze gemaakt hebben. Ik help je er wel een klein handje bij, want elke avond krijg je van mij een categorie voor de Kink Icon Essentials. Aan jou om deze in te vullen via de Kink app. Laten we ook meteen goed beginnen. Elke maandag is de categorie de beste meezinger. Dus als je nog een keer naar Queen's Pleasure gaat, wat is dan het nummer wat jij het allerhardst gaat meeschreeuwen, nu het nog kan, samen met de band? Wat is een plaat die je van vooraf aan altijd, nou, bijvoorbeeld onder de douche ook zingt? Misschien dat je huisgenoten dat minder vinden of juist heel erg leuk vinden. Wat is volgens jou de beste meezinger van Queen's Pleasure? Laat het weten via de Kink app. Hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. Deze week dus de schijnwerpers op die fantastische Nederlandse band. Queen's Pleasure, de beste meezinger. Geef het door via de Kink app. Hoor je hem zometeen na de nieuwe van Violet Girl. Dit is

0: In september komt het nieuwe album uit van Triggerfinger. Tarmac gaat het heten. En van dat album hoorde je juist de single Come Clean.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week brengen we een ode aan de discografie van Queen's Pleasure. De Nederlandse band die vorige week heeft aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Ik vind het ontzettend jammer. Eerder dit jaar nog een fantastisch album uitgebracht. De derde plaat, Stunt Double. Wat mij betreft mag je die trouwens gewoon stemmen in de Kink Album Top 1000, hoor. Ik bedoel, hè? Als je toch zoiets hebt van, goh, heb je nog stemadvies? Dat zou ik doen. Of een album van Queen's Pleasure überhaupt. Lijkt me te gek als ze erin komen te staan, de Kink Album Top 1000. En niet alleen omdat ze ermee stoppen, maar ook gewoon omdat het uiteraard te gekke alternative rock muziek is die ze hebben gemaakt. Nou goed, om toch dus alvast het oeuvre te eren. Deze week Queen's Pleasure in de schijnwerpers van de Kink Icon Essentials. Op zoek naar de crème de la crème, de belangrijkste tracks van deze band. Krijgt een kleine helpende hand van mij door middel van een categorie. Elke avond krijg je er eentje. Aan jou om die in te vullen via de Kink App. Vanavond gaat het om de beste meezinger van Queen's Pleasure. Wel mooi en fijn ook dat er verschillende platen zijn ingestuurd. Richard die zegt bijvoorbeeld Panic from Dublin, dat is de beste meezinger van QP. Raymond die zegt ik ga voor The Club van Queen's Pleasure. Ook een goede plaat, zeg hé. Hey. Maar er is één track en die schiet er echt wel bovenuit. Bart die zegt bijvoorbeeld via de Kink App, dat moet natuurlijk Sitter zijn van Queen's Pleasure. Tom die zegt Makkie, Sitter, dat is de beste meezinger van deze band. Ik ga ze missen. Ja, ik ook, Tom. Merel die zegt ook, ik ga voor Sitter. Dus het lijkt me overduidelijk, Sitter is de beste meezinger.

0: Keen op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink en ook tevens de avondshow. Hallo, leuk dat je erbij bent. Zometeen onder andere de nieuwe single van Ize. Dat is een singer-songwriter uit België. Ze heeft een magnifieke stem en ook een sound waar je zo tegen zegt. Als in echt fantastisch. Nieuwe single heet Kid, die hoor je zometeen. En ook Pearl Jam komt eraan. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

De nieuwe single van de Vlaamse singer-songwriter Ize. Je hoorde Kid hier in de avondshow van Kink. Zeg, zie je hoe laat het is? Tijd voor Rammstein, zometeen naar Foo Fighters. Dit is Long Road to Ruin. Dit is de avond van Kink.

7 voor 9 uur. 7 minuten voor 9 uur dus. Dat is de exacte tijd. Jorde Rammstein hier op Kink Alternative Rock Radio. Ja, wat echt helemaal te gek is om te zien, is als een band zelf ook helemaal los gaat op hun muziek. 3 kwartier lang heeft Lisa, de frontvrouw van Pom, staan springen tijdens een concert. Zometeen hoor je de band met Hi. Nou,

0: De nieuwe single van Pom, je hoorde Hi, hallo. Alhoewel, ik ga nu eventjes doei zeggen voor nu dan. Want het is 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen ben ik er dus gewoon weer. Vanaf 6 uur dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Ik heb vernomen dat Fat Dog misschien wel een nieuwe single gaat droppen. Nou, dat wordt ook weer... Ik mag hopen, want het is Fat Dog, dat het dan ook weer chaotische, lekkere herrie wordt, weet je wel? Als dat inderdaad zo is, dan hoor je hem morgenavond. En de tweede categorie voor de Kink Icon Essentials van Queen's Pleasure is dan aan de beurt. Zometeen na het aanpinnen van 9 uur. Meer fijn alterde de wrak, want dat hoor je hier 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je zou kunnen zeggen, het is elk moment rock o'clock hier op Kink. Zometeen, onder andere Mando Jao, de Smashing Pumpkins en de nieuwe van Nothing But Thieves. Heb een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok. Die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 's Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik. Een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes. Bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Opvallend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: 10 uur. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open, er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. Kink.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben of op werk. In je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
13: Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: King. King, dit is het station van Black Keys, Nirvana. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+. Kink.
18: Montag lieben, glas en globen.

Bank. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelaten.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Muse is terug met de Wow Signal. The Wow Signal, het nieuwe album van Muse, met onder andere de hit Night Shift Superstar, is nu overal verkrijgbaar en te beluisteren op Spotify. The Wow Signal van Muse.
4: Superstar! Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje-fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Via DAB+. Kink. Kink.

0: of America.
1: Alternative XL Rock Radio. This is the Kink XL.

0: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinky Hichakati. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranjefans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: 2 uur. Kink. AMP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.